0: Lanchonetes e Mercearias. Distribuidora de Alimentos Santa Gema. Praça José Ribeiro Filho, 42 na Avenida. Telefone 35-3621-8943. Frio Santa Gema.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
2: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.

0: 8943, Frio Santa Gema.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo